0: Goedemiddag, het is nu 3:00. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTurn Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTurn Radio.
7: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: zeggen, het is nu 6:00. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht, is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. In Oosterhout in Brabant is vannacht een man in een woning gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar. Hij is voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter ingezet. Naar de verdachte van het steekincident wordt nog gezocht. De toedracht van de steekpartij in Oosterhout wordt door de politie verder onderzocht. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in één etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: cultuur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Zware regenval heeft in het oosten van Japan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook wordt er nog iemand vermist. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, viel in 1 etmaal 360 mm regen. In verband met mogelijke aardverschuivingen moeten ruim 126.000 mensen uit het gebied vertrekken. Straten en spoorwegen staan blank en zeker 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. Op vliegveld Tokio Narita zijn zo'n 7.000 reizigers gestrand tijdens de drukste Japanse vakantietijd. Luchthavenpersoneel deelt dekens, eten en drinken uit. De Amerikanen dreigen Iran economisch ongekend streng te isoleren. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, volgen er komende week nieuwe maatregelen. De combinatie van economische druk en de blokkade in de straat van Hormuz moet er volgens Bessent voor zorgen dat niets de Iraanse havens nog in of uit kan. Volgens vicepresident Vance is het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor de Amerikaanse burgers nu de belangrijkste prioriteit. In het bosgebied tussen Elst en Veenendaal woedt op dit moment een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio Utrecht gaat het om een deel van de Remmerdense heide. Het vuur beslaat zo'n 4500 vierkante meter en er zijn 2 bosbrandbestrijdingspelotons ingezet. Verder wordt met watertransporteenheden extra bluswater naar het gebied gebracht. De brandweer blijft tot nader order ter plaatse bij de natuurbrand. In Frankrijk is een tiener van 15 opgepakt in verband met de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Ook zijn 22-jarige broer werd aangehouden, maar die mocht later weer naar huis. Waar de tiener precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De brandweermannen kwamen op 21 juli op een melding af van een brand in een dennenbos. Omdat het vuur razendsnel om zich heen greep, werden ze ingesloten en konden ze niet meer ontkomen. De spuitgasten zijn postuum onderscheiden. Het weer, iets minder drukkend, maar opnieuw tropisch met pieken rond de 38 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 9 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Op de Arabische Zee bij Oman voltrekt zich een natuurramp. De uit een gestrande tanker lekkende olievlek heeft het vasteland bereikt. De olievlek is ongeveer even groot als de provincie Limburg. De olie kwam op 21 juni vrij toen een tanker strandde bij een natuurreservaat voor de kust van Oman. Het schip had 800.000 vaten olie aan boord. Mogelijk is het schip aangevallen waarbij een explosie ontstond. De olievlek had vrij spel omdat die pas 2 weken later werd ontdekt. De natuurbrand op de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het vuur brak in de loop van de nacht uit en besloeg een gebied van 4500 vierkante meter. Het nablussen van de laatste smeulende plekken kan volgens de brandweer nog wel enige tijd gaan duren. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai, ten oosten van Aken, op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen tot op 400 meter genaderd. Ook Grozjow, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt nu nog geen evacuatiebevel. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een vermoedelijk Oekraïense drone neergehaald. Die zou door Russische elektronische oorlogvoering uit koers zijn geraakt. 2 maanden geleden werd ook al een drone onderschept boven Letland. Dat land is zowel lid van de EU als van de NAVO. De Baltische staten melden vaker inbreuk op hun luchtruim sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De tussentijdse parlementsverkiezingen in het Britse kiesdistrict Clacton-on-Sea zijn, zoals verwacht, gewonnen door Reform UK-leider Nigel Farage. Hij krijgt daarmee zijn zetel terug in het Britse lagerhuis. Ruim een maand geleden trad hij af na kritiek op zijn financiën. Farage is in opspraak vanwege een niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond van een crypto-miljardair. Mocht Farage de regels inderdaad hebben overtreden, dan kan hij zijn parlementszetel alsnog verliezen. Bewoners en toeristen in Kroatië zijn op de vlucht voor naderende natuurbranden. Verschillende populaire badplaatsen aan de Adriatische Zee zijn getroffen en de boulevards zijn afgesloten. Er zijn geen gewonden. Het dorpje Marosici, ten zuiden van de stad Split, is volledig ontruimd. Het bestrijden van de brand is moeilijk vanwege de droogte, hitte en de harde wind. De Kroatische politie denkt dat de natuurbranden zijn aangestoken. Binnen 2 dagen ontstond op 17 plaatsen brand. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to...
11: iTurn Radio.
12: De muziekfabriek.
13: Vrienden en vriendinnen, laat je weer eens verrassen het komende uur, want we gaan ze weer 3-on-3 voor je opzetten. En er zit voor elk wat wils bij, dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation. In het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Michael Jackson en 50 Cent. Hier is van het album Michael Monster.
14: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

En elke keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. Zo hadden we drie liedjes achter elkaar. Als laatste Leo Sayer 1977, Thunder in My Heart. Daarvoor zat Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over uit 91. En we begonnen met Michael Jackson en 50 Cent. Prachtig duet van het album Michael Hodie Monster. Wil je ook iets inbrengen? Doe dat dan via www.ronvandersteen.nl. Straks verderop in de muziekfabriek. Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan Nadia Ali. Hier is Rapture.

0: Ze bij uitstek, dat mag worden geconcludeerd. En we zijn zeker niet vies van het Nederlandstalige lied.
1: iTurn Radio, wij zijn wat jij hoort.
0: Straks het vervolg, dit tweede rijtje van drie. Maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
2: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Geboren op 8 januari 1935 in Mississippi en overleden in Memphis op 16 augustus 1977. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger en acteur.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Hij is wereldwijd bekend met zijn bijnamen The King of Rock'n'Roll en gewoon The King. Hij was een van de grootste, succesvolste en populairste artiesten aller tijden. En hij was een van de eerste zangers die een schorre gillende fans kon genereren. Ook is en was hij de bestverkopende solo-artiest aller tijden. Hij kenmerkte zich vooral door zijn controversiële, heupwiegende optredens. De combinatie van blank uiterlijk en het zingen van een muzieksoort dat voorheen voornamelijk door zwarten werd gezongen. Na zijn dood werd hij erkend als een Amerikaans icoon. Hij was een van de eerste popidolen en stond aan het begin van de op dit moment heersende popcultuur. Samen met Bill Haley en Alan Freight, gerekend als een van de personen die een belangrijke rol gespeeld hebben voor de doorbraak van de rockabilly en het starten van de rock'n'roll revolutie. En verwierf hiermee in zijn vroegere jaren de bijnaam de Hillbilly Cat from Memphis. Ook is hij de enige artiest in de wereldwijde muziekgeschiedenis met de meeste hits in verschillende muziekgenres. En is hij volgens de Billboard's klassificatiesysteem de meest succesvolle muzikant van de hitlijsten van 1955 tot 2008. Op 16 januari 1971 werd hij uitgekozen als de Outstanding Young Man of the Year. Een hoge onderscheiding in Amerika die normaal alleen presidenten krijgen. We hebben het over Elvis Aaron Presley, oftewel Elvis Presley. Luister naar de Jukebox Classic voor deze keer die getiteld is Good Luck Charm.

Elvis Presley. Het liedje Good Luck Charm stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: alvast nog eens even Take It Easy met Snowy White en Birds of Paradise. Daarvoor zat Marga Bult, Dansen in de Zon. Nederlandstalig zijn we ook niet vies van. Ik kan niet wachten, Marga.
1: De Muziekfabriek.
0: En we begonnen met Nadia Ali en Rapture. Dit is nog altijd De Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan terug naar 1986 alweer. Jongen, wat gaan die jaren snel. Dat doen we met Nick Kamen. Hier is Each Time You Break My Heart.

Niet zoals hier waar middag uitgescheten. Ik ga dan hier met een wezenloos gijskostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen. En de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

toen dacht ik bij mijn gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons wekelijks zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Een geniale tekst en een gangmaker bij uitstek. Dit liedje van Raymond van het Groenewoud uit België. Stond dan ook nummer 1 in Nederland, Liefde voor Muziek. Daarvoor zat Pink, Raise Your Glass. En we begonnen met uit 1986 met Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. En vergeet niet te reageren via www.rondvandesteen.nl.
1: Ik vind het gewoon lekker.
2: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
3: Daar geniet je langer van dan je denkt.
0: Muziekfabriek. Het is weer tijd voor ons tweede item. Oorspronkelijk heet hij James Gulstrap.
4: Oude lullenplaat.
0: Maar zijn artiestennaam van deze Amerikaanse zanger is Jim Gulstrap. Hij is bekend van zijn nummer Swing Your Daddy.
4: Oude lullenplaat.
0: Waarmee hij in 1975 twee weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40 en een week in de nationale hitparade. Verder heeft hij als achtergrondzanger opgetreden voor onder andere Stevie Wonder, Joe Cocker, Keith Moon en Jefferson Airplane. Ook zong hij in de film Grease uit 1978. Hier is de hit van weleer, Swing Your Daddy. Swing Your Daddy.

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. En ik hoop dat me dat gelukt is het afgelopen uur. Mooi luisterliedje dit, hè? Het is die van Annie Lennox en Why.
1: De muziekfabriek.
0: En vroeger zat ze in een duo, wist je dat?
2: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: Dat was toen de Eurythmics samen met Dave Stewart. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten. Blijf lekker schrijven. Via www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog één liedje voor je te gaan. Dat is die van Ben Sanders. When a man loves a woman. Ik zeg maar weer, gegroet.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn twee doden gevallen bij een ongeluk met vier auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. Het gebeurde in de start van een file veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. In Alphen aan de Rijn is gisteravond een explosief afgegaan in een woonwijk ter hoogte van een hypotheekadviseur. Door de knal sprong een ruit. De politie is op zoek naar verdachten en heeft tussen het glas een rode buis gevonden. Boven de hypotheekwinkel bevinden zich woningen. Niemand hoefde te worden geëvacueerd. Wel werden enkele straten in Alphen aan de Rijn afgezet. Bij onze oosterburen wordt een heel dorp geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het gaat om het dorpje Gai ten oosten van Aken op enkele tientallen kilometers van Nederland. Alle 1800 inwoners moeten onmiddellijk vertrekken. Ze mogen alleen paspoort, medicatie en andere noodzakelijke spullen meenemen. De vlammen zijn de huizen op 400 meter genaderd. Ook Grosjeau, een plaats ten zuiden van de brand, loopt gevaar. Daar geldt alleen nog geen evacuatiebevel. Het weer iets minder drukkend, maar het wordt opnieuw tropisch warm met uitschieters rond de 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: Wat waren deze gasten populair zo aan het begin van de jaren 90 voor heel vrienden. Per Gessler en Marie Frederiksen van het Zweedse Rockset.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Dag lieve vrienden.

Zijn voornaam jatte hij van zijn grote voorbeeld eigenlijk een beetje, Elvis. En zijn achternaam was van zijn moeder, Costello. Elvis Costello op de bladen. Hallo, Zami. Zo, leuk dat je er weer bij bent. Uurtje lekker terug naar die voltooid verleden tijd.

in de jaren 80. Nee. Ook nog van hele lieve kinderen. Maar als je alles moet geloven wat gedrukt staat, nou vergeet het maar. Hij was een topartiest, Michael Jackson uit de jaren 70 in dit geval, met een kanje van een plaat. Don't stop till you get enough. Zometeen in aanbieding nog een fijne van achter de keuken gordijnen, zoals je wel bij gewend bent. Maar ook nog veel anders hoor. Heel andere muziek uit de gouden jaren. Dit zijn de Four Seasons met Silver C.

0: lekker retro. Is niet lelijk. Nee. Helemaal hip. Welkom bij de Ben of Roos, joh. Welkom bij de Club van Velen. En fijn dat je ook vandaag weer hebben aangesloten. Een zeer prettig gezelschap ook hier in de studio momenteel. Frans en Arnold de Brenda. We zijn er allemaal weer. Al Marcel. Natuurlijk, Pollot is zitten verreden. Heerlijk toch, jongens? Nou, leuk, hoor.
1: Een fijne verrassing.
0: Ben ik in ieder geval niet alleen. Keuzes maken doe je in het leven natuurlijk ook al op de middelbare school. Tegenwoordig heet het wiskunde. Vroeger had je meetkunde en ook algebra.
1: Dit is de

heb ik nu een al gebraden, nu ik voor de keuze sta. Ik was er zo goed in, hè. Ik kreeg een 3 voor het oppakken van de pen. Ik vond het zo knap. Nou ja, goed, ik heb de tijd voor algebra zelf niet meegemaakt. Later met de wiskunde inderdaad. Ja, moderne tijden, lieve mensen. En Lucky Doll, dankjewel. Als veilig achter de keuken gereden. New Diamond, America. Tuurlijk, kunnen dat er nog immigreren. Hallo, zo is het toch? Uit 1981. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Met nu Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

tafel hoor, samen met Brenda. Goeiedag! De zomerrit van 1974, een dikke nummer 1 voor deze heren in Engeland. Roberts, wist je trouwens dat ze later country music gingen spelen? Toen is het ook helaas niks meer geworden met die mannen. Wat dacht leuk om terug... leuk om terug te blikken op 1974, een bekende zomer. Hey,

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Beste man is wel eens opgepakt. Haha, niet één keer, niet twee keer. Ja, goed, wat grote vrienden natuurlijk met de politie daar in Amerika. Hoorde thuis in het rijtje van Coolio, Tolok, Eminem en MC Hammer. Het was Vanilla Ice, het Ice Ice Baby. Hey, het is leuk. Hey, funky, funky music. Nou, we draaien snel de gedicht. Uit 1976 is hij.

ik vond het al heel spannend. Toen we richting de zogenaamde Millennium Bucking. Was dit 20 jaar eerder of zo? Jongen, jongen, jongen, jongen. I'm ready for the 80s. Toen hadden we nog geen fatsoenlijke PC. Er waren nog geen mobieltjes. Nee, inderdaad. Nog geen CD's. Niks, helemaal niks. Ik zeg het wel vaker. Maar het was wel een leuke tijd hoor. Ready for the 80s. Daar gaan de gladde jongens. Genaamd de Village People. Een van de laatste in de show. Vrienden, maak er nog wel leuks van. En laat ik vooral geen klachten horen. Namens het complete comité hier. Nog een hele fijne voortzetting. En we spreken elkaar. Zo snel.

0: is iTurn Radio op jouw vrijdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Op de A59 ter hoogte van het Brabantse Hees zijn 2 doden gevallen bij een ongeluk met 4 auto's. Ook zijn er meerdere gewonden. De kettingbotsing vond plaats in de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren. Wat zich heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie onderzoekt of de aanwezigheid van tractoren een rol heeft gespeeld. De A59 is tussen Paalgraven en Nuland tot nader order dicht. Verkeer wordt omgeleid. En na 8 maanden ziekenhuis is ook het laatste slachtoffer van de brand in het Zwitserse Crans-Montana weer thuis. De 17-jarige Francesca werd al die tijd in Milaan behandeld aan haar brandwonden. De brand ontstond tijdens Oud en Nieuw in een café in het skioord. Vermoedelijk hebben geluidswerende matten aan het plafond door ijsfonteinen vlam gevat. De brand eiste 41 levens, 119 mensen raakten gewond. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen de uitbater van het café. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Patrick heeft de zomerkriebels.
15: Zomerradio.
16: Dit is de lunch.

inderdaad, dat is nog eens een plaat om je vrijdagmiddag mee te starten. Hè? Inderdaad, wel het weekend begint vandaag hier nu. En de lunchbreak natuurlijk, hè. Het is iets over 12 uur geworden. Van harte welkom. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes. Een hele grote hit voor de dame hier die aan de zingen is natuurlijk, Hadis. Ze komt uit België en ze zong Doom Tech Tech Tech, Doom Tech Tech. Ja, een hele moeilijke titel als je mij vraagt. Maar hartelijk welkom in het weekend en in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. Hier is Humpy en Alice. Who the fuck is Alice?

een aantal mannen wisten niet welke naam ze moesten kiezen voor hun groep, hè? Inderdaad niet. En toen zag er een van die mannen hun moeder de kast poetsen met wax. En toen dacht hij, godverdorie, ja, dit is het. Dit moet het worden. Wax dus. En dit allemaal met hun Ride Between the Eyes hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Mr. Van Halen hemzelf en dit allemaal met zijn Panama. Ja. En hier is Queen and I Want to Break Free, baby.

Ja, inderdaad, het is eens iets anders natuurlijk, hè. Ja, ja, Want to Break Free, helemaal ja, de mannen die hun verkleden en vrouwenkledij natuurlijk, ja. Wie heeft dat nooit gedaan? Ja, er zijn er veel die gaan carnavallen dan in vrouwenkledij en zo natuurlijk, hè. Dan komt er waar aard boven schijnt. Queen and I Want to Break Free, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Het is tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen en dat gaat over, eventjes kijken, oh... Het gaat over Taylor Swift, tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen en dat gaat over, eventjes kijken, oh, het gaat over Taylor Swift. En dan met het nummer Shake It Off, waarom?

0: iTunes Radio. iTunesRadio.nl.
1: Lunch break, breaking news toen.
2: Ja, inderdaad, met het weekend voor de deur. Een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Als je pas afstemt, zo van harte welkom bij het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar december 2025 met Taylor Swift. Vandaag wordt Taylor Swift 37 jaar. Haar hit Shake It Off komt uit haar vijfde plaat. In 1989 betekent dat een belangrijk kantelpunt en het hele album is geïnspireerd door synthpop uit de jaren 80, wat tijdens het eerste officiële popplaat maakt en waarmee ze het imago van de country-zangeres van zich af wil schudden. Hier is het als het ware met het Shake It Off van het country. Hier is Taylor Swift en Shake It Off.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Legion. Dat was Gildewijk, onze hit voor deze week natuurlijk. En ja, ondertussen overal gedraaid en overal aan het optreden hebben we gezien. Dave Reunion en Faithless en dit allemaal met haar New Religion. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij best kan verteren. Hier is muziek van Tears for Fears en Shouts.

inderdaad. De ene houden van de zomer en de andere houden van de kerst. Hè. Ja, inderdaad. Het moet een beetje verschil zijn natuurlijk. Het moet voor iedereen wat, zeg ik altijd. Heel de week was hij onze artiest van de week natuurlijk, André Hazes. En dat was de zomer. Ja, het is nog niet voorbij, hè. Nee. Hoe gaan zint onze André Hazes dat? Maar nee, het is nog niet voorbij. En misschien in september krijgen we ook nog een Indian Summer. Je weet nooit. Hier is Back to Life met Soul to Soul.

Lekker op naar het eerste van 1 uur natuurlijk hier deze vrijdagmiddag met muziek van Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Ja, je moet maar eens beide binnen in de realiteit staan natuurlijk en niet blijven dromen. Hier is de police. En we zijn er heel tevreden mee natuurlijk. Ja, wat ze doet, doet ze goed natuurlijk. Every little thing she does is magic. Hier is de police.

0: Inderdaad, zomer op je radio. Geniet ervan van je weekend, zou ik zeggen. En we hebben nog één plaatje te goed. Natuurlijk de toetjesplaat hier voor vandaag. En bedankt om te luisteren heel de week. Zondag ben ik er terug. En dan zijn we er weer heel de week lang natuurlijk. Met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Goed weekend. Stay tuned tot je favoriete radiostation. En hier is Journey. En don't stop believing. Zeker niet doen. Of zeker wel doen. Kies het zelf maar. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. Bye bye.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. De provincie Brabant moet de landelijke stikstofplannen van minister Van Essen meenemen in de afweging om boerenvergunningen in te trekken. Dat zei de landbouwminister van D66 voorafgaand aan de ministerraad. Van Essen verwijst onder meer naar zijn plannen om stikstofnormen in te voeren voor veehouders. De Provinciale Staten van Brabant zijn teruggekomen van reces voor een debat over de vergunningen. Boeren protesteerden vanochtend bij het provinciehuis. De politie heeft 12 mensen gevonden in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein. De mensen zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de mensen gaat. Mochten ze zorg nodig hebben, dan wordt die gegeven. Over hun afkomst doet de politie geen uitspraken. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: is zijn huis. Waar is hem? Ja, geen stem, dan hoorde niks natuurlijk.
1: Your husband is coming.
0: Dag, voilà. Ik ben terug op deze vrijdag. 14 augustus. De reden was geen stem. En volgens de dokter, de airco wat te hard gezet. Dus goed onthouden. Airco te hoog. Stemmetje kwijt.
2: De heetste hits en de fijnste classics hoor je hier.
3: Hoor je hier.
4: Zon, zomer en altijd dat vakantiegevoel.
2: Zomer. Dit is
5: iTunes Radio.
0: Het begon vandaag met Toto Cotugno, La Italiano. Gevolgd door Ray and Where's My Husband. De zonsverduistering heeft toch in Rotterdam twee mensen met oogschade opgelopen. Jammer, hè?

onze nummer 1 in Nederland en in Duitsland in 1976. Deze Sunny van Bonnie M. Onderweg Maroon 5, Gypsy Kings. En we gaan mixen, want we zijn vrijdag vandaag. Bon Jovi en Dr. Alban. It's My Life. Goedemiddag.

heeft er geen last van muggenbeten. Ik denk dat er weinig zijn. Maar krabben aan een muggenbult geeft even verlichting, maar maakt eigenlijk de jeuk daarna juist erger. Omdat het aanmaken van histamine stimuleert en de bloedvaten laat uitzetten. Dus niet krabben is de boodschap. Een beetje ijs opleggen.

0: was van 2011, dacht ik, hè?
1: Zo is moet het geweest zijn.
0: Tot aan de parelplaat. Barry White. Nog Frans Gal. En we gaan dus Nederlands. U hoort het goed. Is op komst. Dat doen we met Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val.

0: Nederland is het nummer een echte cultklassieker. Het wordt door radio-dj's nog regelmatig gedraaid als een vergeten hit. Het herkenbare, golvend effect op de stemmen in het koor werd gemaakt door de geluidstechnicus Pete Hammond. Het deed hij door secuur gebruik te maken van de zogenaamde octave straddling technieken. De jarige van vandaag, op deze 14 augustus, Mark Zuckerberg, die wordt er 42.
1: Si ce soir.
0: En deze meneer wordt er 68.
1: A envie d'entrer tout seul.
0: Ik heb het over Patrick Bruel.
1: Si ce soir. J'ai pas envie d'entrer chez moi. Si ce soir. J'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir. J'ai envie de me casser la voix.

0: laatste van Carly Rae Jepsen. Don't leave me on the dance floor. Wel kijk, dat gaan we niet doen natuurlijk. De voorlaatste van vandaag. Een clubklassieker. Uit de jaren 91. Die bekend staat voor zijn monotone gesproken zanglijn. En zijn maatschappelijk kritische ondertoon. Over de toenmalige AIDS-crisis van begin de jaren 90. William Latour. Hier bij Arthur. People are still having sex.
1: Have you noticed that people are still having sex? All the denouncement had absolutely no effect. Parents and counselors constantly scorned them, but people are still having sex in

0: sex.
1: Voilà. Het zit erop voor vandaag hier bij ons. Straks om 3 uur de Nederlandse top 40. Wel, deze maakt kans om de alarmdienst te worden voor deze week. Flair en door, dit oog van de nacht. Fijn weekend en tot maandag.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis waar de demonstratie plaatsvond is leeggelopen. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht hiervan. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Bij een grote natuurbrand in de buurt van de Kroatische kustplaats Omis zijn gisteren 36 gewonden gevallen. 7 van hen zijn zwaar gewond. Volgens nieuwszender N1 brak de brand uit in het dorpje Lokva Rogoznica, zo'n 25 kilometer ten oosten van Split. Meerdere huizen en auto's zijn uitgebrand. De brandweer sluit meer slachtoffers niet uit. Er zijn zeker 1000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De meeste van hen zijn toeristen. De brand is nog niet onder controle. Minister Heijnen van Financiën denkt dat het opstellen van de begroting voor komend jaar een spannend proces wordt. Hij noemt het opstellen van plannen die op breed draagvlak kunnen rekenen een ingewikkelde puzzel. Er is weinig speelruimte in de begroting. Het minderheidskabinet heeft steun nodig vanuit de oppositie. Grotere partijen Pro en JA21 hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen tussen hen te groot zijn om met hen beiden tot een akkoord te komen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, andere zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 bij Os op niet meer op de snelwegen te demonstreren. Het is onacceptabel en leidt tot zeer gevaarlijke situaties, zei premier Jette tijdens zijn persconferentie. Volgens persbureau ANP rijden er desondanks op dit moment 50 trekkers op de A2 bij Empel in de richting van Utrecht. Bij het ongeluk op de snelweg kwamen vanochtend 2 mensen om het leven en viel een onbekend aantal gewonden. Er reden toen veel trekkers op de snelweg. Door de hogere energie- en voedselprijzen blijft de inflatie met zo'n 3% hoog. Volgens het Centraal Planbureau houden huishoudens dit jaar minder geld over dan eerder werd verwacht. Volgend jaar loopt de koopkracht zelfs licht terug. Het CPB adviseert het kabinet om geen algemene steunmaatregelen te nemen, maar te investeren in verduurzaming, vooral bij kwetsbare huishoudens. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen en het energienoodfonds. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: We hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
11: Hallo.
12: Jouw muziek. Luister als je durft.

0: jij gegarandeerd voor thuis.
1: Hallo?
2: Attentie alsjeblieft, let op.
3: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
4: En dit is de Netto 40 nieuwe Alarmis.

0: 13 ex-alarmdiscs, 6 ex-specialarmindingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip. Dat zal dan de klappen van de week zijn. Klopt ook. 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers en 3 verse en verdwenen platen en 5 tracks die ooit op nummer 1 van deze heerlijke lijst hebben gestaan.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week nog op 38, min 14 van 24 na 16 weken. 3 weken ermee geweest, alle specialarmindingen uit Nederland. Vorige week ook de langst genoteerde Director Won't Fall, nu verdwenen. Evenals 32 van 22, min 10 na 13 weken uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doechii en Runway. 31 min 11 van 20 na 14 weken uit Europa. Our Alarm Disc, Alan Walker en Fangs en Heartbreak Melody. Maar daar komen straks verse noteringen voor in de plaat.

op 2 na hoogste positie uit de Verenigde Staten van Amerika, Harry Styles en Dance No More, nummer 2 van 1, min 1. In de 9e week uit het Verenigd Koninkrijk, 2 weken de lijst van top, trouwen naar Sienna Sparrow en Material Lover, en 1 plus 1 van

0: bekendmaking van de speciale aanbieding. Eerst nummer 40 van 23, min 17, 14 weken. Voor een track die één week bovenaan stond bij de Verenigde Staten van Amerika. I Knew It, I Knew You is geflopt. Maar Elizabeth Taylor, die staat op de onderste positie.
1: Nou, daar gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

Taylor Swift uit de Verenigde Staten van Amerika. Langst genoteerde 1 week lijst gedropt. 14 weken in de hitparade. Een van de 2 langst genoteerde trouwens. Straks komen we er dus nog eentje tegen. En een net op 40 alarmdisc, die had ik nog niet vermeld. Was Flair met een E, want we hebben ook een Flair gehad in de jaren 90. Oh, middernacht, de cover van Drugswerk. Oh, middernacht schijnen liggie op mij. Dat dan weer een verwijzing was naar Creedence Clearwater Revival, de Midnight Special. Hoe dan ook, nu de eerste versnotering uit Nederland. Het is Raccoon met Faela en Daffodils. De allereerste nieuwe dus. Nieuw.

0: Dit is Radio 9102.
1: 9102. Wij zijn wat jij hoort. Wat jij hoort.
0: Popjournaal. Met de allerlaatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. De partner van zanger Mart Hoogkamer, Jennifer, heeft 2 miskramen gehad voordat het koppel dochter Logan kon verwelkomen, vertelt de zanger tegenover Linda.mini. Ik wilde altijd al jong vader worden, maar het heeft 5 jaar geduurd voordat het lukte, vertelde de 28-jarige artiest. Bij de tweede miskraam moest Jennifer zelfs bevallen, omdat het babytje

de zanger in het interview. Daarna lukte het om weer zwanger te worden. Inmiddels is Logan 1,5 jaar oud. De Britse zanger Rod Stewart laat via Instagram weten dat hij op advies van zijn artsen rust moet nemen en dus niet het podium op mag. Bij Rod Stewart werd onlangs een stent in een kransslagader geplaatst. Hij herstelt goed van de ingreep. Ik voel me al beter en het gaat de goede kant op, schrijft Stewart, die het medische team bedankt voor de goede zorgen. Ik vind het zeer jammer dat ik deze shows moest missen en het spijt me dat ik mijn fans moet teleurstellen. Maar ik kijk ernaar uit om terug te keren op het podium. De afgelopen tijd gingen al enkele optredens van de zanger niet door vanwege zijn gezondheidsproblemen. Hij zou de komende weken nog een reeks concerten geven in de Verenigde Staten van Amerika en Mexico. De 81-jarige Stewart scoorde gedurende zijn carrière grote hits met The Faces en Solo als Jay I Think I'm Sexy, Maggie May en Sailing. Beste Zangers Live keert volgend jaar 23 mei terug naar Rotterdam. Ahoy, Yves Berendsen, Mo, Treintje Oosterhuis en Zoe Levi zijn de eerste artiesten die voor de komende editie zijn aangekondigd. Berendsen en Levi zijn vanaf 1 augustus ook te zien in het nieuwe seizoen van Beste Zangers. De andere aangekondigde artiesten deden eerder al mee aan het AVROTROS-programma. Tijdens Beste Zangers Live worden nummers uit de geschiedenis van het televisieprogramma live uitgevoerd. De artiesten zingen daarbij niet alleen eigen werk, maar treden ook op met persoonlijke versies van nummers van

persoonlijke aanbevelingen. Er komt een AI-persona-label dat aangeeft of een artiest met kunstmatige intelligentie is bedacht. Het label verschijnt onder meer op artiestenpagina's, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. Makers van AI-artiesten kunnen zelf aangeven dat hun artiest geen echt mens is. Spotify zegt zelf ook profielen te gaan onderzoeken. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is onduidelijk. Het bedrijf zegt te beginnen bij artiesten die een bepaald aantal luisteraars trekt. Al is onbekend waar die grens ligt. Artiesten die ten onrechte als AI worden aangemerkt, kunnen bezwaar maken. Volgens Spotify laat het label zien of de publieke identiteit van een artiest door AI is gecreëerd. Het gaat niet over de manier waarop de muziek is gemaakt, zegt het bedrijf. Dat AI als creatief hulpmiddel wordt gebruikt, is volgens Spotify geen probleem. Luisteraars moeten erop kunnen vertrouwen dat de artiest achter de muziek daadwerkelijk is wie die zegt te zijn, stelt Spotify. Dat is belangrijker dan ooit in het tijdperk van generatieve AI. Spotify zegt muziek van AI-persona's niet op te nemen in persoonlijke aanbevelingen of afspeellijsten van de redactie. Ze kunnen wel in aanbevelingen verschijnen als de luisteraar deze AI-persona's volgt. De muziekdienst gaat AI-muzikanten dus niet van zijn platform weren. Spotify zegt dat alle artiesten zelf moeten kunnen bepalen hoe ze zich presenteren. Maar de Spotify-redacties willen muziek onder de aandacht brengen van authentieke artiesten die een carrière in de muziek opbouwen. Het is niet bekend hoeveel AI-artiesten momenteel op Spotify actief zijn. Zo nu en dan duiken wel verzonnen bands en artiesten op, zoals The Velvet Sundown of John De Koning. Spotify worstelt met de toename van AI-muziek op zijn platform. Vorig jaar verwijderde het bedrijf 75 miljoen spam-nummers. En tot zover het nieuws voor deze week. Volgende week meer in het muzikale theater dat net de top 40 heet.

0: 9, 35 van 39 plus 4 in de tweede week uit België. Nieuws en Stadsbader. En Vuur en Vlam op 36, min 12 van 24 in de 13e week uit Verenigd Koninkrijk. 3 weken de lijst staan voor de Rolling Stones in de Stars. En 37 van 40 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Less than One Republic in Your Eyes. En de tweede versnotering hadden we op 38 in Fischer. En heute nacht de eerste op 39 uit Nederland. Raccoon en Faela. En Daffodils. En dan nu de hoogste, de net op 40. Tip 30, alarmdisc van de afgelopen week uit Frankrijk. Dit is Jim en toepasselijk, oftewel de zon.
1: Klapper.
0: Van de week.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Het is de 8e editie, aflevering 680 van de enige lijst zoals die uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. De net op 40 onder suspicion van Arnold Overhaard van voorwekelijkse woord van dank. Mijn naam is Corné Wolst, het is jaargang 14, week 2, wat sorry, 33 zelfs alweer gedateerd op 14 augustus 2023. Met op 40, min 17 van 23, één week lijst getopt, één van de twee langs genoteerde. 14 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 39 vers uit Nederland, Racoon en Faela Daffodils. De tweede op 38 uit Duitsland, Helene Fischer hoort tannacht. 37 van 40 in de derde week. Plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Lesser One Republic en In Your Eyes. 24 vorige week is 36 deze week. Min 12, 13 weken voor de plaat die 3 weken lijst heeft getopt. Uit de Verenigde Koninkrijk. The Rolling Stones en In Your Eyes. 35 van 39 plus 4 in de tweede week. Uit België Niels de Stadsbader. En Vuur en Vlam. 34 van 35 plus 1 in de vijfde week. Uit de België Jelle van Aarl. Kleuren in de Regen. 33 van 36 plus 3 in de derde week. Uit Europa Bibi Rexha en David Guetta en Sad Girls. 32, een stipnotering voor Samber. 21 jaar jong, plus 5 in de tweede week uit de Verenigde Staten van Amerika. My Body Isn't Ready. En 31, de klapper van de week. De alarmdisc van de afgelopen week. Met een superstip. Ook Jim en Selay op 31. Straks op 29 van 34, een stipnotering voor de track die de 3 weken in staat. Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Alice Warren en Passenger. Eerst de nummer 30 van 17. 13 naar beneden in de 13e week. Oude alarmdisc. Het is Mr. No One All, de op ene jongste

0: van Zuid op Verenigde Staten van Amerika. 2 weken voor Alex Warren en Passenger. 3, 2, 1. Uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 weken Alex Warren. Stipnotering plus 5 van 34 naar 29 met Passenger. En 30 van 17. 13 weken lijst. Min 13. Uit de Verenigde Koninkrijk. Oude alarm is Telly Swims. 3, 2, 1. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Derde week Alex Warren. Met een stipnotering. Afkomstig uit de Verenigde Staten van... Nog een keer. Ja. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Derde week plus 5. Stipnotering voor Alex Warren. Passenger van 34 naar 29. Min 13 van 17 naar 30. 13 weken voor de uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige Teddy Swims. Met zijn Nodal. Oude alarmdisc. Straks gaan we door met de dikste 28. Eerst even een kennismaking met de keuzemogelijkheden voor de 30-40 alarmdisc. Van volgende week. Mogelijkheid 1 uit België. Bazaar en Tagile. Ooit komt er een dagmogelijkheid 2 MA-eesters uit Nederland en Artebreker. En de Bossa is de derde keuzemogelijkheid. En die komt uit Noorwegen. Lose Myself. Veel succes bij en met de stemmen deze week maar weer.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de Net op 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denet40.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De twee mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, meldde de Japanse omroep NHK en persbureau Kyodo. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun voertuigen. De Nationale Meteorologische Dienst zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de prefectuur Chiba. Die hoeveelheid was in dat gebied niet eerder gemeten. De Weerdienst waarschuwt voor meer hoosbuien. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar de Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Ja.
8: Hallo. 24 uur per dag.
9: Jouw muziek. Luister als je durft.

0: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
1: Hallo?
2: Attentie alsjeblieft, let op.
3: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
4: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmbeer.

Geweldig nummer, gaat ook hoge ogen gooien hoor. De Nederlandse Flair met een E erachter. De Net op 40 alarmdisc van deze week. Je mag ook zeggen de Net op 40 tip 30 alarmdisc. En door het oog van de nacht. Aan het begin van het middelste gedeelte van de Net op 40. Jaargang 14, week 33, 14, 8, 14 augustus. De officiële 8e reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 680 onder een spiesje van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolf. Statistisch gezien en gesproken. 8 producties afkomstig uit Nederland en België. 13 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 3 Europese, 2 Duitse, 1 Franse, 10 Nederlands-Vlaamstalige opname, 13 extra alarmdiscs, 6 extra speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen. De klapper van de week is de enige superstip in de lijst. 10 zakkers, 1 zittenblijver, 16 stijgers, 3 verse en verdwenen platen.

Made You Love Me. En of dat vandaag de dag nog steeds zo is, hoor je straks. Ook de speciale aanbieding stellen we nog aan je voor. Zojuist, vlak voor de keuzemogelijkheden van de Netto 40 Alarmdisc van volgende week, een stipnotering van 34 naar 29. 3 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstig een ex-speciale aanbieding. Scoren Alex Warren en Passenger. En 30 van 17 en min 13 in de 13e week uit het Verenigd Koninkrijk. Alarmdisc, Teddy Swims en Mr. Know It All. Break Up in Reverse is zijn nieuwe single. Dit is hem, de Netto 40 de lijst, zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders gaat opstaan. Facebook.com/denetop40.

0: 30 naar 26. Nou, een speciale aanbieding. 4 weken voor de Nederlandse Kensington en Tegen Dazen Maan. 27 plus 2 van 29. 7 weken voor de Nederlandse Groepen Sportivo en Talkshow. Maar eerst een stipnotering plus 5. In de vierde week van 33 en 28 uit de Verenigde Staten van Amerika. Langzaam maar gestaag. Malcolm Tarden, Earrings.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.

0: vorige week 11, deze week 24. Madonna uit de Verenigde Staten van Amerika staat er inmiddels 11 weken in ook. Met I Feel So Free, maar het album Confessions 2 als opvolger van het uit 2005 afkomstige album Confessions on the Dance Floor is uit. En daar staan nog veel andere tracks op die inmiddels ook alweer op single verschenen zijn. Een stuk of twee van 28 en 25 daarvoor uit België in de vierde week. Aaron Blommaar en Zoe Levi en Tranen van Goud. Dit is de Net op 40 met een stipnotering straks op 21 van 26 plus 5 uit Duitsland. En dat is naar Helene Fischer, tweede Duitse producten in de lijst. Our Line, This Topic en Becky G en Sorry Papi. 22 van 25 plus 3 in de vierde week uit de Nederland. Ilse Lange, Something Good. En dit is 23 van 27, ook drie weken in de lijst. Our Line, This, The Last Frequencies en Live It All in België.
1: Een hele zomer lang.

0: met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De bovenzelfde dikste 20 liggen nog voor je klaar in editie. De officiële 8e reguliere zomerse editie. Aflevering 680 van de net op 40 lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er al bestaan. Onder een spiesje van Arnoud Overhaard, waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is jaargang 14, week 33 van 14 augustus 2026. Met op 30 van 17, min 13 in de 13e week uit het Verenigd Koninkrijk. Allang is Teddy Swims, Mr. Know-it-all, 29 plus 5. In de derde week stipnotering uit de Verenigde Staten van Amerika. Afkomstig, alle speciale aanwinning, Alex Warren, Passenger, 28 plus 5 stipnotering. In de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika, Malcolm Chowder, Earrings, 27 plus 2 van 29. 7 weken voor de Nederlandse Groepen Sportivo Talkshow, 26 van 30 plus 4 in de vierde week uit Nederland. Alle speciale aanwinning, Kensington, Tiger Daz Amman, 25 plus 3 van 28 in de vierde week uit België, Aaron Blommaar en Zoe Levi uit Nederland. Dus een Europees product, Tranen van Goud, 24 min 13 van 11 in de elfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en I Feel So Free, 23 van 27 plus 4 in de derde week uit België. Alarm Disc, Last Frequencies, Live It All, 22 van 25 plus 3 in de vierde week uit Nederland. Ilse Lange, Something Good en 21 een stipnotering in de tweede week. Plus 5 uit Duitsland. Alarm Disc bovendien. Topic en Becky G en Sorry Papi.
2: I turn radio, turns you on. Turns you on.
1: Tiende week van 21 naar 20. Miss Montreal, Nederland. En Schuiden.
3: 22.

Op weg naar mezelf, Jeremy Frielink op 16 in de net op 40 lijst. Zoals je uitgezien zou kunnen hebben, als de zeezenders hadden bestaan onder een speciaal voor Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Holst. Het is de 8e officiële reguliere zomerse editie. Jaargang 14, week 33 van 14 augustus 2026. In de 7e week dus plus 3 van 19 naar 16. Jeremy Frielink, 17 ervoor van 18 in de 8e week. 1 omhoog uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Noel Kahn en American Cars. Op 18 uit de top 10 gevallen van 10 min 8 in de 12e week uit België. Oude speciale aanbieding Corinthians en Better Off That Way. 19 van 22 plus 3 in de 4e week uit België. Oude alarmdisc Matthias Messmans, Emma Vloed. En de top 20 werd geopend door de track die vorige week 21 stond. Plus 1 in de 10e week uit Nederland, Miss Montreal. En schuilen straks op 14 van 16 in de 9e week uit Europa. Plus 2 Our Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson. And So Much Beauty to Zag is Around Us. Daar straks hadden we al Live It All in de lijst. Eerste nummer 15, dat is een stipnotering, staat er 5 weken in uit de Verenigde Staten van Amerika. Die geweldige Bruno Mars, On My Soul.

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In de 8 tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn er gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het zou niet om medische informatie gaan. Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. In De Bilt is rond 4:15 een temperatuur gemeten van 35,1 graden. Het is daarmee de warmste 14 augustus ooit, meldt Weer Online. Doordat het warmer is dan 35 graden is er bovendien sprake van een zeldzame zeer hete dag in augustus. Vanwege de lagere stand van de zon zijn dagen waarop het warmer is dan 35 graden zeldzaam in augustus. Er zijn er pas 3 geregistreerd sinds de metingen in 1901 begonnen. De 2 mensen die vanochtend omkwamen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit het nabijgelegen Os. De politie bevestigt daarnaast dat in totaal 6 mensen gewond zijn geraakt. Over de ernst van de verwondingen kan de politie nog niets zeggen. Het ongeval gebeurde in een file die was ontstaan achter langzaam rijdende tractoren. Honderden boeren waren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch voor een demonstratie. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog niet eerder zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar en het einde van het bosbrandseizoen is nog niet in zicht. Ook op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland. In delen van het gebied zijn inwoners geëvacueerd. Het vorige record werd pas vorig jaar gevestigd. Toen moest de brandweer 1017 keer reageren op een natuurbrand. Het weer? Opnieuw tropisch warm met uitschieters tot 38 graden en een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: We hebben zin in de zomer.
7: Ja,
8: gezellig.
7: Hallo.
8: Met 24 uur per dag.
9: Jouw muziek. Luister als je durft.
10: Durf niet.
11: Knallen
10: uit je speakers.
6: Oh, wat goed.
12: Nou.
13: Op en top de beste.
14: Nieuwe bol.
15: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
6: Hallo!
16: Attentie alsjeblieft, let op.
17: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
18: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmhit.

voor de laatste keer gedraaid in deze uitzending als de Net op 40 Tip 30 Alarm Disc Flare met een E erbij. En door het oog van de nacht aan het begin van het allerlaatste gedeelte van deze spectaculaire Net op 40 onder een spiesje van Arnold Overhaard. Het is inmiddels jaargang 14, week 33, de 8e officiële reguliere zomerseditie, 14, 8, 14 augustus

0: slash farmstyle opname, 13 extra lang discs, 6 ex speciale manieren, 7 stipnoteringen, 1 superstip was de klanten van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 16 stijgers, 3 vers en verdwenen platen en de 5 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd.
1: Van vorige week.
0: Toen in het supertrio met de tafel van 3 van 6 naar 3 dagste week uit de Verenigde Staten van Amerika. Harry Styles en Dance No More. 2 van 1, min 1 in de 9e week. Uit het Verenigd Koninkrijk 2 weken de lijst aangevoerd. Our Alarm Disc, Sienna Spyro, Material Lover. En in omgekeerde richting stuivertje gewisseld dus. De nummer 1 van 2, 8 weken uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. We lieten hier zojuist alleen met 14 van 16 in de 9e week Europese product. Our Alarm Disc, Last Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty to Zagers Around Us. Vonden ze ook al in de lijst met Live It All. Ook een Our Alarm Disc trouwens. 15 van 20. Een stipnotering plus 5 in de 5e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. En op 16 van 19 plus 3 in de 7e week uit België. Jeremy Frielink. En op weg naar mezelf. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben. Als de zeezenders erop hebben staan. Facebook.com/net op 40. Dat is het adres waar je terecht kunt. Maar het is veel leuker om naar de radio te luisteren. Hoor je vlak voor de bovenste beste 10. Straks op 11. Min 3 van 8 in de 12e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm Disc Jelly Rollin' I'm Good. Van de soundtrack Goats. 12 van 15 plus 3 in de 8e week uit Europa. China featuring Zara Larsson. And She Did It Again. En dit is nummer 13. Stond vorige week 14. 10 weken. Oude speciale aanbieding in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Need Your Love. One Republic.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40. Nummer 13.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De spanning is te snijden. Hebben we nieuwe nummer 1 van Bels het Supertrio. We horen bij de bovenste beste 10 in de 8e officiële reguliere zomerse editie van de Net op 40 jaar. Om 14 week 33. 14, 8, 14 augustus 2026 editie 680 onder een speciaal van Arnold Opraat. Waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. De bovenste helft begon op 20 van 21 plus 1 in de 10e week aan Nederland. Miss Montreal Schuiden. 19 plus 3 van 22 in de 4e week uit België.

Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, ook een echt speciale aanbieding. No Car American Cars, 16 plus 3 van 19 in de 7e week uit België, Jeremy Frielink. En op weg naar mezelf, 15 van 20, stipnotering plus 5 in de 5e week uit de Verenigde Staten van Amerika, Bruno Mars on my soul, 14 plus 2 van 16 in de 9e week uit Europa, Our Line List, Last Frequencies and Leighton Nicholson, So Much Beauty to Zag is Around Us, 13 tot

0: Zara Larsson en She Did It Again. En nummer 11 uit de top 10 gevallen van 8 min 3 in de 12 week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm This Jelly Roll, I'm Good van de soundtrack Goats. Dit is nummer 10 van 13 en 9 weken vanuit België afkomstige Benner en Olivia. Het is eigenlijk een Europees product. De een komt uit België, namelijk de ander uit Nederland. Wat blijft er nog over? Is de hekkensluiter van de bovenste 10.
1: Top 10.
2: Nummer 10.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: best internet radio stations around. You're listening to
1: iHeartRadio.
2: Smeer je in met Factor 40 hits. Het is zomer op je radio.
3: Nummer 7.

0: maar de nummer 1, Martin Garrix en Ed Sheeran. Op 4 van 6 in de 8e week uit Europa, Our Alarm Disc en Repeat It. En daarvoor, afkomstig uit de film Biopic, Michael van 59 de 5e week plus 4 uit de Verenigd Koninkrijk. Our Alarm Disc, oorspronkelijk op het album Thriller te vinden in 1983, een hit Billie Jean. Gaan we naar het super trio van deze week. Er is niets veranderd betreffende de nummer 3 dan in ieder geval. Harry Styles en Dance No More uit de Verenigde Staten van Amerika. De 9e week blijven staan op 3.
1: Nummer 3.

0: Net zo drie als vorige week. 9 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Harry Styles en Dance No More. Nog 2 platen te gaan. En hebben we een nieuwe nummer 1 of hebben we die niet?
1: Nummer 2.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Ariana Grande hoorde je zojuist op nummer 2 van 1 in de 9e week. Daar stond ze 1 week met Hate That A Beetje Love Me. En Pebble is de nieuwe single voor deze uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige zangeres. Behoorlijk populair dus. Dit is het overzicht van de bovenste beste 10. Behorend bij de net op 40, de 8e officiële reguliere zomerse editie. 14 augustus 2026. Aflevering 680 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Het is jaargang 14, week 33. En op 10 van 13 nieuwe de top 10. Plus 3 in de 9e week uit de België, Benner en Olivia. En wat er nog, wat blijft er nog over? Eigenlijk het Europees product is min 2 van 9 naar 7 in de 14e week. Min 2 uit Nederland, alle speciale aanbieding. Een van de twee langs genoteerde. De eerste hadden we op nummer 40, Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Dit was in Nederland, Kensington, Living 4. 8 nieuwe de top 10 van 12 plus 4 in de 6e week uit België. Oude Alarm Disc met een stipnotering Meteor, nooduitgang. 7 van 5, min 2 in de 12e week uit België. Oude Alarm Disc, DJ Licious en Milo. Ook eigenlijk een Europees product. Eén komt uit België, ander uit Nederland, Forever Young. 6 min 4 van 2 uit The Devil Wears Prada. 2, 10 weken voor de track die 2 weken de lijst heeft getopt uit de Verenigd Koninkrijk. Oude Alarm Disc, Shadow Sparrow, Material Lover. En dan zijn dit de dikste 5 met een 5 van 9 plus 4 uit de film biopic Michael. 5 weken de lijst. Oude Alarm Disc, stipnotering uit het Verenigd Koninkrijk. Staat hier, maar dat moet toch echt de Verenigde Staten van Amerika zijn. Michael Jackson, Billie Jean. 4 van 6 plus 2 in de 8e week, Europees product. Alarm Disc, Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. En dan is dit een super trio voor de komende week. Op 3 blijven staan in de 9e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Harry Styles en Dance No More. 2, min 1 van 1 in de 9e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Ariana Grande en Hate That A Beetje Love Me. En de nieuwe nummer 1 komt van 4 in de 7e week. Oude Alarm.

natuurlijk allemaal om. 4 weken in de lijst, plus 3 in de 7 weken. Uit het Verenigd Koninkrijk voor het eerste bovensemester. Allang this morning, Olivia Dean en Baby Steps. Ik wens jullie een razend prettige week. Doe alles wat je doet, voorzichtig en lief voor elkaar. Respect voor elkaar. En geniet van het eindelijk normale zomerweer de komende dagen. Tot de eerste nummer 1.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Bij het UMC Utrecht zijn de gegevens van zo'n 5000 mensen gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek ontstond op 2 augustus bij de leverancier van het systeem. Derden konden zo namen, contactgegevens, geslacht en informatie over boekingen inzien, maar geen medische of financiële gegevens. Het UMC Utrecht schat het risico daarom als beperkt in. Het heeft wel het datalek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De leverancier heeft ook al maatregelen genomen. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gey, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En de nieuwe Franse wet die kinderen onder de 15 jaar moet verbieden om sociale media te gebruiken is in strijd met de grondwet, heeft de Franse Grondwettelijke Raad bepaald. De wet gaat te ver en er is ook niet genoeg bewezen hoe groot de gevaren van sociale media voor jongeren zijn, zo vindt de raad. Ook zouden ouders meer ruimte moeten houden om zelf regels voor hun kinderen te bepalen. President Macron wil de wet aanpassen, maar het doel blijft wel om de regels volgend voorjaar in te laten gaan. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear. iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

Het origineel van Simply Red was. Maar die had er wel een grote hit mee. In ieder geval in Europa. En dat ook allemaal in 1985. De zomer van 1985. En misschien draai ik hem nog wel een keer binnenkort. De uitvoering van Simply Red van het album Picture Book natuurlijk toen de tijd. Maar wij draaien natuurlijk de originele versie hier bij iTunes Radio. En in Twente Enschede. De Valentine Brothers met Money's Too Tight to Mention. Mooie muziek straks van de Isley Brothers. We draaien straks een Moment of Motown. Gary's Gang, Donna Summer staat op de lijst. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. En dat allemaal in de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan

Live It Up nog hebben, 1974, geschreven allemaal door Rudolf Isley, O'Kelly Isley, Ronald Isley, Ernie Isley, Marvin Isley en Chris Jasper.

Ja mensen, zelfs instrumentaal is een taal. Oh, moet je eens horen, dat Hammond. De Hammond B3 was dat. Wat Booker T. Jones gebruikte in de jaren 60. Samen met de MG's. En in de MG's zaten een heleboel beroemde mensen. Onder andere Steve Cropper en Donald Duck Dunn. Members van het Styx Orkest. Was ook heel veel samen deden met Wilson Pickett.

Dance Classic Soul Ballad.

was je weer, de Dance Classic Soul Ballad van Lionel Richie van zijn volgens mij eerste album uit 1983, gelijknamige album. Lionel Richie, Truly, hoorde je.

Volgende week zijn we er weer. Om 7 uur. Op de zenders Uitdoor Radio en in Twente Enschede. Voor een nieuwe aflevering van deze fijne show. Op je radio. Oftewel de Soul en Dance Classics. En we gaan eruit met een oude eindtune die we vroeger altijd gebruikten bij de Soul en Dance Classics.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Engeland is een trein ontspoord bij Wickford in het graafschap Essex. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen. De trein bleef overeind staan en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht. Mogelijk speelt de hittegolf in het Verenigd Koninkrijk een rol. De ontsporing van de trein gebeurde een dag na een vergelijkbaar incident bij Brighton, toen een trein kantelde en wagons omvielen. Daarbij raakten 2 mensen zwaar gewond en 9 licht gewond. Premier Jette wil dat overheden en ondernemers actie ondernemen na de huidige droogte en waterschaarste. Na een bezoek aan een dijkinspectie in Zoeterwoude zei hij dat er dit jaar extra lessen te leren zijn. Veiligheid van de dijken staat bij de verdeling van water voorop, want door uitdroging kunnen dijken verzwakken en kan een polder onder water lopen. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Rijnland lieten aan Jetten zien dat de bovenste grondlaag inmiddels kurkdroog is, maar zorgen zijn er nog niet. Een grote natuurbrand in Duitsland komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Gij, vlakbij de Nederlandse grens. Het vuur staat nog zo'n 150 meter van het dorp. Zo'n 2000 inwoners moesten vanochtend hun huis uit en kunnen daar voorlopig niet naar terug. In totaal staat ongeveer 300 hectare bos in brand. De brandweer zet onder meer tegenbranden, tanks en helikopters in. Maar de bestrijding van het vuur is lastig, omdat er in het gebied nog veel onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. En nieuwe Europese regels voor verpakkingen zorgen voor veel zorgen bij kleine webwinkels, vooral bij ondernemers die over de grens verkopen. Sinds woensdag moeten bedrijven voldoen aan strengere eisen om verpakkingsafval terug te dringen. Webshops krijgen extra administratie en moeten niet alleen de verzenddoos, maar ook andere verpakkingen in de productieketen bijhouden. Het ingewikkelde zit hem in de verschillende regels en registratieverplichtingen per EU-land die nu moeten worden gevolgd. Het weer op de meeste plaatsen helder met in het zuidwesten kans op wat bewolking. Het blijft nog lang warm met in het zuidoosten rond middernacht nog zo'n 26 graden. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Ron Lockable, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

hier in de best music in town. Hier op het heerlijke iTunes Radio. Goed, dat straks. Neem je mee naar het mooie jaar 1982.

Floss, Love and Blind, die je dan weer hoorde hier op Uit de Radio. Weliswaar het jaar, dat grensje 88-89 van het album House of Lords.

Dus zeker natuurlijk lekker blijven luisteren. Dat lijkt me wel een goed gepast plan. Door met de formatie Change. Let's go together. Nou zijn er wel heel veel versies namelijk hiervan. Maar ik ga er altijd nog steeds voor het original.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn Dance.